0: Ja, liever doe hem een X-Casco, jij te dieten. Så siger hun bare, det betyder bare at rende mig i røven.
1: En røv.
0: Ej, Per! Og fedt, Ronny.